0: Easy Freak gewees met If You Want It. Ons hier begin met Ayrton met I Will Go Far hier op Helderberg FM. Kom ons kyk nou vandag se weer en môre hier in die uitsaggebied van Helderberg FM. Vandag begin ons hier by, soos ouder gewoonde, by Strand Helderberg, Somerset West, Gordons Bay area. Begin by 14 vanoggend, op na 23 later, sonnig hier in die strand area. Met die wind so 2 km per uur, jy kan ten sê, daar is nie eindelijk wind wat jy gaan plan nie, as jy dalk een bietjie wil uitgaan op die see vandag. Of fisies op die strand, by die strand. Dan morgen is het 13 op 20, bewolk, hier in die strand area. Dan morgen, by of nie morgen nie, Grabouw eerder, begin met 13 vandag op 23, sonnig, en dan ook morgen aan Grabouw 11, op 17, bewolk daar. Dan Stellenbosch vandag 12, en op na lekker warm 26 later, sonnig, en ook morgen bietjie koelerig, of koeler, begin met 12, op 19 later, bewolk, en dan laastens Kaapstad, begin by 14 vanoggend, gaan op na 18 later, gedeeltelik bewolk, en morgen 14, op 17, bewolkte weer, so dit dan wat jy weer betref, hier op Helderberg FM, net na die volgende toespel, gaan ons kyk na jou verkeersnuus, hier op Helderberg FM 93.6, my naam Wouter Wet, staan in vir Fanny Skoeman, die program Sunrise Shake-Up.
1: Life is all about choices, but unfortunately, dying is not one of them, yet one can choose dignity. Blue Crane Funerals will go that extra mile to ensure your funeral is a fine celebration of your life. And the beautiful Blue Crane Chapel is perfect for a worthy memorial or funeral service. Plus, Blue Crane Funerals offer affordable cremations and funerals. Visit Blue Crane Funerals at number 10 Gordons Bay Road, Strand, or call 021 853 3952.
2: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

En kom ons kyk wat vandag in die geskiedenis gebeur het op hierdie dag, die 11de Oktober. In 1138, a catastrophic earthquake strikes Aleppo, Syria, killing an estimated 230,000 people. Pope Leo V, this is in 1521, Pope Leo V bestows the title Defender of the Faith upon England's King Henry IX. Then, in 1962, Pope John XIII opens the Second Vatican Council, marking a modernizing turning point for the Roman Catholic Church. In 1968, Apollo 7 launches, becoming the first successfully crewed mission in NASA's Apollo space program. In 1971, John Lennon releases his iconic peace anthem, Imagine. In 1975, the sketch comedy show Saturday Night Live premieres on NBC. And then lastly, in 2006, 20 years ago, Google announces its acquisition of the video sharing platform YouTube for $1.65 billion. Interessant, eh? Nou, ek wil kijk na bekende se verjaarsdag op hierdie dag, die 11de Oktober. Gene Watson, country sanger, word vandag 83 jaar oud. Daryl Hall, sanger van Hall en Oates, word 80. Caitlin Adams, actrice, sy 76 vandag. Mark Goodman van MTV is 74 vandag. En dan ook Joan Cusack, actrice, verjaar vandag, sy is 64. En as jy vandag jou verjaarsdag vier op hierdie 11 Oktober, baie geluk aan jou ook, van ons kant af hier by Helderberg het, mag jy een mooi en wonderlike dag saam met jou geliefdes, vriende, allemaal vir jy kostbaar is, een lekker dag hee. Hier is Lawrence Spencer Smith, Fingers Crossed.

0: Elderberg FM 93.6.
1: Any person aggrieved by any political advertisement or political election broadcast that is broadcast by Elderberg FM may lodge a complaint within 5 days from broadcast with the Independent Communications Authority of South Africa, ICASA. To lodge your complaint, please contact ICASA's compliance department via telephone number on 012-568-3233, 012-568-3233, or email broadcastingcompliance@icasa.org.za and complaintscc@icasa.org.za.
0: Proudly Elderberg, this is Elderberg FM.
2: Elderberg FM 93.6. This is Elderberg FM,
0: your community station.
3: Yes, you're tuned to Elderberg FM 93.6, and it's a Sunday morning breakfast run with me, Morne Mandy. En natuurlijk wil ek julle herinner, Pastor Kobus Brouwers van Jubilee Life Gemeente gaan saam met ons wees, hier is so net na 8 se kant, om natuurlijk die woord te deel, soos wat die Here dit op sy hart het. Van nou af gaan ons die heerlijke muziek sing, en ons gaan lekker saam wees, met Matt Redman's A Thousand Reasons, is een baie oulike lied van hom, en Lincoln Brew's Oxygen, baie ene vir die jonger mense, en natuurlijk Dewald Gous se nuwe begin. Kom ons luister en ons sing lekker saam, en ons maak hier ons naam groot, tot Pastor Kobus Brouwers die saam met ons is.
2: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
0: This is Elderberg FM
2: 93.6.

0: Jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7. Regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.